0: tiental mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbedonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smeulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven, ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goeienacht, Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast de nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreiend toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
1: Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had nogthans wel een matchbal, maar kon het niet afmaken en uiteindelijk won Pliskova na 3 sets 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelde ook nog Collignon. De komende uren kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, minimaal rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: here and you're wonderful to see you.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Mensen die opzettelijk brand stichten moeten de doodstraf kunnen krijgen. Dat vindt de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune. De Algerijnse strafwet moet worden aangepast zodat de doodstraf mogelijk is, zei de president in een vergadering met vertegenwoordigers van justitie en van het leger. In het noorden van Algerije kwamen deze zomer zeker 12 mensen om het leven door natuurbranden. Er werden meerdere mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. In Algerije is de doodstraf officieel niet afgeschaft, maar de uitvoering ervan is in de praktijk wel opgeschort. De laatste keer dat er in het land een gerechtelijke executie plaatsvond, dateert al van 1993. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones en daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur, dat ligt in de straat van Hormuz. En het was van eind juli geleden dat er nog wederzijdse luchtaanvallen zijn geweest. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, voormalig nummer 1, en ook al 2 keer finalist op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon die niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets. 6-2, 5-7 en 3-6 werd het. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Ook Raphaël Collignon speelt nog vannacht. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0 gisteren. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
2: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Voilà, en, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
1: Union heeft door de zege nu 7 punten behaald op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitienederlagen op 3 wedstrijden. 3 op 9 punten telt Anderlecht. En beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Kans op buien de komende uren die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in die zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog, die in februari begon, 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en alle rafting op de Colorado-rivier ligt stil. Het weer blijft ook slecht. Vandaag zou het er opnieuw gaan regenen en stormen. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie opkomt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
1: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat voelt ook speler Camille van de Perre.
3: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk... Niks van zeggen, dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, twee weken geleden tegen Zulte was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
1: Union heeft door de zegen nu 7-9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte-Waregem is gisteren geëindigd op 2-2. Voor Westerlo was het eerste punt van dit seizoen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met kans op buien of onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten zullen aanbieden. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid is onvoldoende, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
1: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren, steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
0: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan het inkomen van het gezin. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State, omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog nog 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was deze nederlaag terecht.
3: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. De viervoudige winnaar van de Amerikaanse Grand Slam verloor in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat gezinnen zullen vanaf dit schooljaar meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De gemeenten zijn vanaf dit schooljaar verantwoordelijk voor een interessant opvangaanbod van vrij spel en activiteiten voor zoveel mogelijk kinderen. Maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie de Bast van VVSG.
2: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
1: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
3: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
1: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
0: De brand in het recyclagepark langs het Albertkanaal in Grobbendonk is onder controle. De brandweer heeft de hele nacht nog nageblust. De brand brak gistermiddag uit in een grote berg compost en was nog tot vannacht aan het smeulen. Het heeft veel moeite gekost om alles te blussen, vertelt burgemeester Marianne Verhaert.
4: De brandweer en onze mensen zijn wel heel de nacht bezig geweest om die hoop toch volledig te verplaatsen en op die manier die broeihaard onder controle te krijgen. Maar intussen is de brand onder controle.
0: In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
5: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Voor het eerst in bijna een maand tijd hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er precies gebeurd?
6: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz, die zeer belangrijk is als doorgang voor olie- en gastankers. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat en dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat ze daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu opnieuw een aanval hebben gelanceerd. Maar de onderhandelingen tussen de VS en Iran om tot een vredesakkoord te komen zaten al even vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen en Iran geen uitweg meer heeft. Maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
0: Oké, dankjewel Stijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn er geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten. Het weer blijft er ook slecht. Vandaag wordt er opnieuw regen en storm verwacht. En in Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag daar. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat vindt ook speler Camille van de Perre.
7: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets waar we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, tegen Zoten was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. En Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

rescued. 'Tis the last supper.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Veel gezinnen zullen voortaan meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. Het zaad van zeker 121 spermadonoren is in ons land vaker gebruikt dan toegelaten en de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor het opvangaanbod, maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie De Bast van VVSG.
3: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
2: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
4: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
2: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
1: Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen binnengekomen over mogelijk misbruik van 2 kinderen. De incidenten dateren van begin deze maand. De politie onderzoekt de zaak. De stad bracht de ouders van de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in de opvang. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
5: De limiet wordt overschreden wanneer het sperma van een donor bij meer dan 6 verschillende gezinnen is gebruikt. Wat dus in minstens 121 dossiers in België het geval is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank in ons land, waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus actief gecontroleerd kan worden of die limiet ergens wordt overschreden. De limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en halfzussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
1: Oké, dankjewel Tess. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
6: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
1: Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar met bijna een kwart gedaald. Dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn dat er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn gefuseerd, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: Heel veel van onze clubs, ongeveer 75-80%, die spelen op gemeentelijke infrastructuur. Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Maar we zien in vergelijking daarmee ook wel onze ledencijfers alleen maar stijgen.
1: Er zijn dus minder clubs, maar de clubs worden wel groter. In Nepal is het dodental gestegen tot 903 na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. In de Grand Canyon, in de Amerikaanse staat Arizona, is een man van 46 omgekomen bij plotse overstromingen. Er zijn ook nog 14 vermisten. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado River. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van de man gevonden. De parkdienst blijft op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen ook gesloten. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er gebeurd?
8: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz. Die zeeroute is heel belangrijk voor de doorgang van olie en gas. Bij die aanval zouden volgens Iran 2 doden en 2 gewonden gevallen zijn. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat. En dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, maar dat veroorzaakte niet veel schade. Het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat de VS daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu die aanval lanceerden. De onderhandelingen met Iran zitten alleszins al een tijdje helemaal vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
1: Bedankt, Stijn. Sport in het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was die nederlaag terecht.
9: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
1: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

0: Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten.
1: Classics. Radio 1.
2: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap, FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
3: Het sperma van een donor mag bij maximaal 6 verschillende gezinnen gebruikt worden. Een limiet die dus in minstens 121 dossiers in België overschreden is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus effectief en actief gecontroleerd kan worden hoe vaak een donor al gebruikt is in ons land. De limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en half tussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
2: Oké, dankjewel Tess. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten aanbieden. Voor 9 op de 10 gemeenten volstaan de middelen die ze daarvoor van Vlaanderen krijgen niet en leggen ze zelf nog geld bij. Heidi Degeriks van het Vlaamse Netwerk of het Netwerk tegen Armoede is bezorgd omdat de prijzen in elke gemeente anders kunnen zijn.
4: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen als ouder. Natuurlijk maken we ons daar zorgen over, want kinderen en zeker kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen. Ook aan al die activiteiten, opvang tijdens schoolvakanties. Ouders moeten ook dan gaan werken.
2: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gekoppeld wordt aan het inkomen van het gezin. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn dat er 774. Meer dan 3/4 van de clubs speelt op velden aangelegd door de gemeente, maar door besparingen daar moeten de clubs fuseren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers. En ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken. Dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
2: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. In Nepal is het dodental gestegen naar 903 doden na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Rond deze tijd is de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over de strengere regels voor alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. De relatie tussen de VS en ons land is fundamenteel veranderd, zegt expert internationale betrekkingen Sven Biskop.
2: We hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
1: Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, onder wie ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel aangespoord om aankopen te doen in het spel zelf, om beter of sterker te zijn dan je tegenstander. Dat zijn misleidende praktijken, zegt Laura Kleijs van Testaankoop.
3: Je hebt de virtuele munten, de V-bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
1: Vanavond gaat het consumentenprogramma Win-Win op VRT1 dieper in op misleidende praktijken bij games. Uit een rapport van de gamesector zelf blijkt dat ruim een derde van de Belgische gezinnen geld uitgeeft aan kinderen voor het gamen. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor de parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september. Maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt dus niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
4: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
1: Door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs van morgen weer gestegen met meer dan 4% tot bijna 70 euro per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs nog rond de 30 euro. Vannacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan een maand tijd aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak vlakbij de straat van Hormuz. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Dat is niet toevallig, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
5: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
1: De Verenigde Arabische Emiraten laten intussen weten dat de Iraanse aanvallen mislukt zijn en roepen op tot de de-escalatie van dit conflict. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. Woensdag bewolkt en soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over strengere regels voor alcoholreclame. White omschreef van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. De relatie tussen de VS en ons land is fundamenteel veranderd, zegt expert internationale betrekkingen Sven Biskop.
2: We hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
1: Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, onder wie ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel aangespoord om aankopen te doen in het spel zelf, om beter of sterker te zijn dan je tegenspelers. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter wil dat Europa games een label geeft of een rating, waardoor ouders kunnen zien of de game geschikt is voor hun kinderen.
3: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snap je? En dan kan je game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
1: Door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs vanmorgen weer gestegen met meer dan 4%, tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs nog rond de €30. Vannacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan een maand tijd aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak, vlakbij de straat van Hormuz. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Dat is niet toevallig, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
4: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
1: De Verenigde Arabische Emiraten laten weten dat de Iraanse aanvallen mislukt zijn en ze roepen op tot de-escalatie. In Nepal wordt er met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin. Het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Er zijn ook nog bijna 5000 mensen vermist. Over de 3 vermiste Belgen in het gebied is ook nog altijd geen nieuws. Het weer nog. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met buien en tot 21 graden dan opnieuw. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De voorbije jaren hebben een pak meer langdurig zieken hun uitkering verloren. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de nieuwe besparingen zal voelen. En in Nepal is nog altijd een grote reddingsactie aan de gang na de overstromingen van vorige week. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controles door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Dat schrijft de krant De Morgen en dat blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen, de Christelijke Mutualiteit, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Solidaris. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging tussen de 40% en bijna 60%. Tess de Keerschieter, hoe komt dat die cijfers zo stijgen?
2: Dat heeft veel te maken met nieuwe wetgeving van een 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts. Tot 3 keer toe. Een keer na 4 maanden, na 7 maanden en na 11 maanden. Artsen van het ziekenfonds kunnen zo beter opvolgen, zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
3: We zien de mensen nu, dankzij het nieuwe plan, 3 à 4 keer het eerste jaar in hun arbeidsongeschiktheid. En hoe meer we mensen zien, hoe sneller ze aan het werk gaan.
2: Maar de stijging is er ook omdat ziekenfondsen, onder andere door investeringen van de overheid, extra personeel kunnen aanwerven om die controles te doen en dus ook echt meer kunnen controleren. Solidaris-topman Paul Kallewaard.
3: Bij Solidaris Vlaanderen zijn wij van 40 naar 120 inzetbare medische profielen gegaan. Adviserend artsen, kinesisten en psychologen en verpleegkundigen. Dus dat is toch wel een enorme verhoging.
2: Uit de eerste cijfers van dit jaar lijkt de stijging zich ook door te zetten. Al blijft dat natuurlijk afwachten.
1: Bedankt, Tess. Met het einde van de zomervakantie beginnen ook de politici aan hun rentrée. Op de Franstalige zenders waren er vanmorgen 2 kopstukken te horen. Premier Bart De Wever op RTL en PS-voorzitter Paul Magnet op RTBF. En Nina Verhagen, het ging onder meer over het dossier van dit najaar, de begroting.
4: Ja, de federale regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting op koers te houden. En dat zal iedereen voelen wat we ook beslissen, heeft De Wever gezegd. En iedereen denkt dat de andere rijker is dan hij zelf en dus dat de andere zal moeten besparen, zei De Wever nog. Maar tegelijk zei hij ook dat hij denkt dat de bevolking rijp is voor die inspanningen, omdat het besef van de problemen waar ons land en Europa voor staan groter is dan veel politici denken.
1: Ja, en bij Paul Magnet van de PS was dan weer iets helemaal anders te horen.
4: Ja, volgens Magnet werken de recepten van De Wever niet, omdat hij het geld op de verkeerde plaats zoekt.
5: Pour trouver des milliards, il faut regarder au bon endroit. Le gouvernement de Wever ne cherche que dans les poches des travailleurs dépensionnés. À travers des nouvelles taxes, à travers des hausses de tarifs, mais il y a moyen de faire autrement.
4: Magnet zegt dus dat De Wever alleen de werknemers en gepensioneerden viseert door allerlei zaken duurder te maken. Hij zelf stelt voor te besparen op defensie en het bedrijfsleven en de economie zuurstof te geven door een loonsverhoging. Normaal weten we op 13 oktober wat de regering beslist.
1: Dankjewel, Nina. En intussen stelt oppositiepartij Anders voor om de vakantie voor de parlementsleden in te korten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal vakantiedagen. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
6: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
1: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een mogelijk verdacht overlijden van een vrouw van 28 in Mol in de Antwerpse Kempen. Haar lichaam is gisteren gevonden in een woning. Het is nog niet duidelijk of dat ook haar eigen woning was. Er volgt nu een autopsie die moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, is afgelopen. White was op het matje geroepen na een beledigend bericht op Instagram over minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. De twee zaten 1,5 uur samen en White zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van Prévost begrijpt, maar ook dat hij zijn eigen mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale media.
0: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
1: Minister Prévot zegt dat hij de ambassadeur opgeroepen heeft om Belgische politici niet meer persoonlijk te viseren, omdat dat zou leiden tot een escalatie in de relatie tussen de VS en ons land. De Iraanse drone die vanochtend is afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten heeft geen doelen geraakt. Volgens de Emiraten kon de drone onderschept worden. Ze spreken wel over een gevaarlijke escalatie die de soevereiniteit van het land in gevaar brengt. Ze ontkennen ook dat Iran een aanval heeft uitgevoerd op een luchtmachtbasis waar Amerikaanse helikopters en troepen zijn ondergebracht. Eerder hadden de Verenigde Staten het Iraanse eiland Larak bij de straat van Hormuz gebombardeerd. Voor de oorlog ging maar liefst 20% van de wereldwijde olie- en gasleveringen via die zeestraat. Het was de eerste Amerikaanse aanval in een maand tijd. En door die Amerikaanse aanval zijn de gas- en olieprijzen opnieuw gestegen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% duurder en de gasprijs stijgt met ruim 4% tot bijna €70 per megawattuur. Voor de start van de Iran-oorlog eind februari lag de gasprijs nog rond de €30. In Nepal wordt er met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Pauline Lambert keek naar de beelden.
7: Reddingswerkers banen zich voorzichtig een weg langs het puin dat de ingang van een grote tunnel blokkeert. Door de grote overstromingen zijn een tiental tunnels van waterkrachtinfrastructuur volgelopen met modder en brokstukken. Vermoedelijk zitten daar honderden arbeiders in vast. Het Nepalese leger zoekt met de hulp van gespecialiseerde teams uit China en India naar overlevenden, onder meer ook met graafmachines en drones. De tunnels zijn groot, zo groot dat er een vrachtwagen kan doorrijden. Dus volgens experten kan het dat er nog zuurstof is. Maar een aantal dagen na de ramp is het wel een race tegen de tijd om mensen nog levend terug te vinden. Er zijn in totaal bijna 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. Ook over de 3 vermiste Belgen in de regio is er nog altijd geen nieuws.
1: Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met buien, lokaal kans op onweer, temperaturen tot 21 graden, er is ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen, in het oosten van het land wel nog kans op enkele buien en tot 22 graden dan. Woensdag eerst opklaringen, in de loop van de dag dan wat lichte regen. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controles door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Daarmee begon dit nieuws. Langdurig zieken worden vaker gecontroleerd, maar er wordt ook meer geïnvesteerd in het personeel om hen op te volgen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De voorbije jaren hebben veel meer langdurig zieken hun uitkering verloren. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de nieuwe besparingen zal voelen. En in Nepal zoeken reddingswerkers nog altijd naar mensen die vastzitten door de overstromingen van vorige week. Veel meer langdurig zieken zijn de voorbije jaren hun uitkering verloren na controles door het ziekenfonds. Dat staat in de kranten morgen. En het blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. De Christelijke Mutualiteit, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Solidaris. Naar gelang het ziekenfonds is er een stijging tussen 40% en 100%. Tess de Keerschieter, hoe komt het dat die cijfers zo stijgen?
3: Dat heeft veel te maken met nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts, in totaal 3 keer. Artsen van het ziekenfonds kunnen hen dus beter opvolgen, zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
4: We zien de mensen nu, dankzij het nieuwe plan, 3 à 4 keer het eerste jaar in hun arbeidsongeschiktheid. En hoe meer we mensen zien, hoe sneller ze aan het werk gaan.
3: Maar die stijging is er ook omdat ziekenfondsen onder andere door investeringen van de overheid extra personeel kunnen aanwerven. Om die controles te doen en dus ook echt meer te kunnen controleren, zegt nog eens de Solidaris-topman.
4: Bij Solidaris Vlaanderen zijn wij van 40 naar 120 inzetbare medische profielen gegaan. Adviserend artsen, kinesisten en psychologen en verpleegkundigen. Dus dat is toch wel een enorme verhoging.
3: Uit de eerste cijfers van dit jaar lijkt de stijging zich ook door te zetten. Al blijft dat natuurlijk afwachten.
2: Dankjewel, Tess. Met het einde van de zomervakantie beginnen ook de politici aan een nieuw werkjaar. Op de Franstalige zenders kwamen 2 kopstukken langs vanmorgen. Premier Bart De Wever op RTL en PS-voorzitter Paul Magnet op RTBF. Nina Verhagen, dit najaar zal in het teken staan van de begroting. En daar ging het ook over.
5: Ja, 10 miljard euro tegen 2029. Dat bedrag moet de federale regering vinden om de begroting op koers te houden voor Europa. En dat zal iedereen voelen, wat we ook beslissen, aldus De Wever op RTL. En iedereen denkt dat de andere rijker is dan hij zelf en dus dat de andere zal moeten besparen, zei De Wever nog. Maar tegelijk denkt De Wever ook dat de bevolking rijp is voor die inspanningen, omdat het besef van de problemen waar ons land voor staat groter is dan veel politici denken.
2: Wat heeft Paul Magnet van de PS daar dan over gezegd?
5: Wel, volgens Magnet werken de recepten van De Wever niet, omdat hij het geld op de verkeerde plaats zoekt.
6: Pour trouver des milliards, il faut regarder au bon endroit. Le gouvernement de Wever ne cherche que dans les poches des travailleurs dépensionnés. À travers des nouvelles taxes, à travers des hausses de tarifs, mais il y a moyen de faire autrement.
5: Magnet zegt dus dat de Wever alleen de werknemers en gepensioneerden viseert door allerlei zaken duurder te maken. Hij zelf suggereert om te besparen op defensie en het bedrijfsleven en de economie zuurstof te geven door een loonsverhoging. Normaal weten we op 13 oktober wat de regering beslist.
2: Bedankt voor de uitleg, Nina. 2 jongeren die in maart een 18-jarige aanvielen aan het station in Vilvoorde zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel. Het slachtoffer had de daders aangesproken toen ze zijn vriendin lastig vielen. 2 meerderjarigen en 1 minderjarige sloegen hem bewusteloos en hij liep onder meer een schedelbreuk op. Filmpjes van het geweld deden snel de ronde op sociale media. De daders werden pas een paar dagen later gevonden. Nu zijn dus de 2 meerderjarigen veroordeeld. 1 van hen was al bekend bij de politie voor 89 feiten. De minderjarige zal nog voor de jeugdrechter moeten komen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmorgen bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot moeten komen. Hij had een beledigend bericht op sociale media gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De ambassadeur en minister Prevot zaten 1,5 uur samen en White zei dat het een openhartig gesprek was en dat hij Prevot begrijpt, maar ook dat hij zijn mening zal blijven geven op sociale media.
7: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
2: Minister Prevot zegt dat hij de ambassadeur opgeroepen heeft om Belgische politici niet meer persoonlijk te viseren, omdat dat de relatie tussen België en de VS kan verslechteren. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% gestegen en de gasprijs gaat meer dan 4% omhoog. Dat is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. De Verenigde Staten hebben vannacht raketinstallaties gebombardeerd op een eiland in de straat van Hormuz. Dat was de eerste aanval in een maand tijd. Iran reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zeggen dat de Iraanse drone onderschept is. In Nepal wordt met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels door de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Paulien Lambert.
0: Reddingswerkers banen zich voorzichtig een weg langs het puin dat de ingang van een grote tunnel blokkeert. Door de grote overstromingen zijn een tiental tunnels van waterkrachtinfrastructuur volgelopen met modder en brokstukken. Vermoedelijk zitten daar honderden arbeiders in vast. Het Nepalese leger zoekt met de hulp van gespecialiseerde teams uit China en India naar overlevenden, onder meer ook met graafmachines en drones. De tunnels zijn groot, zo groot dat er een vrachtwagen kan doorrijden. Dus volgens experten kan het dat er nog zuurstof is. Maar een aantal dagen na de ramp is het wel een race tegen de tijd om mensen nog levend terug te vinden. Er zijn in totaal bijna 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. Ook over de 3 vermiste Belgen in de regio is er nog altijd geen nieuws.
2: Vanmiddag bewolkt met buien, lokaal kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen. In het oosten wel nog kans op enkele buien en tot 22 graden dan. Er zijn veel meer langdurig zieken die hun uitkering verliezen na controles door het ziekenfonds. Daarmee begon dit nieuws. Langdurig zieken worden vaker gecontroleerd en er wordt ook meer geïnvesteerd in personeel om hen op te volgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené garandeert dat de voor- en naschoolse opvang toegankelijk blijft voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Vanmorgen raakte bekend dat 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen die opvang voor kinderen van de basisschool duurder maakt. De Vlaamse regering investeert wel 80 miljoen euro extra in de buitenschoolse opvang en een deel daarvan is bedoeld om de opvang voor iedereen mogelijk te maken, zegt minister Gené.
3: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen, want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
2: Veel meer langdurig zieken zijn de voorbije jaren hun uitkering verloren na controles door het ziekenfonds. Bij het socialistisch ziekenfonds Solidaris is er een stijging van 40%. Bij de christelijke mutualiteit zelfs meer dan een verdubbeling. Door nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden moeten mensen die ziek uitvallen

0: vaker voor een controle langsgaan bij een adviserend arts. En er is nu ook meer personeel om die mensen op te volgen, zegt Paul Kallewaard van Solidaris.
1: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En twee, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: In Zwitserland heeft de politie een man van 43 opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in de buurt van Zürich. Bij de schietpartij is een Italiaanse vrouw van 22 overleden en er vielen ook 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% gestegen en de gasprijs gaat meer dan 4% omhoog. Dat is slecht nieuws, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. De Verenigde Staten hebben vannacht raketinstallaties gebombardeerd op een eiland in de straat van Hormuz. Dat was de eerste aanval in een maand tijd. Iran reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zeggen dat de Iraanse drone onderschept is. Vanmiddag is het bewolkt met buien, lokaal kans op een onweer en temperaturen tot 21 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen. En in het oosten wel nog kans op enkele buien. We halen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vanaf morgen is een helm verplicht op elektrische steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Pas vorige week raakte bekend dat de maatregel op 1 september al ingevoerd wordt. En veel stepgebruikers zijn dus wellicht nog niet op de hoogte. De politie van Antwerpen zal overtreders daarom eerst nog eens vriendelijk wijzen op de helmplicht en pas later boetes uitschrijven, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
2: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig. Dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
1: Vorig jaar waren er zo'n 2500 zware ongevallen met steps en er vielen ook 13 doden. De helmplicht zal niet gelden voor de deelsteps, omdat die begrensd zijn tot 20 km per uur. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee garandeert dat de voor- en naschoolse opvang toegankelijk blijft voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Vanmorgen raakte bekend dat 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen die opvang voor kinderen van de basisschool duurder maakt. Maar de Vlaamse regering investeert 80 miljoen euro extra in de buitenschoolse opvang en een deel daarvan is bedoeld om de opvang voor iedereen

0: iedereen mogelijk te maken, zegt minister Genee.
1: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle, betaalbare buitenschoolse opvang.
0: In Zwitserland heeft de politie een man van 43 opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in de buurt van Zürich. Bij de schietpartij is een Italiaanse vrouw van 22 overleden en er vielen ook 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. Vanmiddag bewolkt met buien en lokaal kans op onweer. In het westen is het droger. We halen temperaturen tot 21 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog. Alleen in het oosten nog kans op een kleine bui in de namiddag. En tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen dan weer door aan hun kinderen die meededen aan het examen. De drie zijn intussen ontslagen door justitie, maar ze moeten nu dus ook nog voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Een man van 42 is gisteren doodgeschoten door een politieagent in een park in Eupen in de provincie Luik. Dat gebeurde nadat er ruzie ontstaan was tussen kinderen van twee families. De ouders waren tussen beiden gekomen en er ontstond een vechtpartij. Een vader van vier kinderen liep met een mes op de andere groep af. Een agent heeft toen twee keer geschoten en de man is overleden. Er is nu een onderzoek geopend naar de mesaanval en het comité P opende ook een onderzoek naar de schoten die de agent loste. In Antwerpen heeft de brandweer een reddingsboot in gebruik genomen die permanent op de Schelde zal liggen. Tot nu toe moesten de reddingsboten bij een interventie eerst met een kraan in het water gelaten worden. De boot kan tot 20 mensen tegelijkertijd evacueren en is met een topsnelheid van 90 km per uur ook de snelste boot van de Antwerpse brandweer. Dat kan het verschil maken bij incidenten op de Schelde en in het havengebied, zegt Lucas Holters van de brandweer.
2: Voor reddingen van mensen die te water raken, tot zaken van punt A naar punt B brengen. Als er een aanvaring is tussen vaartuigen waarbij dat gekwetsten zijn, kunnen wij die verzorgen aan boord en nadien eventueel evacueren. We kunnen kleine zeiljachtjes slepen of een ledigingspomp plaatsen, zodat ze niet zinken. En uiteindelijk ook voor grote langdurige interventies kunnen wij eigenlijk als werkplatform dienen voor de coördinatie op het water.
1: In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag nadat er gisteren een veerboot gezonken was. Zeker 8 mensen zijn verdronken en nog 20 mensen zijn vermist. De mensen die nu aangeklaagd zijn

0: De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de ferrymaatschappij. De veerboot kapseisde kort nadat hij vertrokken was uit Noord-Cyprus richting Turkije. De bemanning zou verklaard hebben dat de boeg gescheurd is door de golven. Naast de 8 doden en 20 vermisten konden 240 passagiers gered worden. In Congo zijn er nu al meer dan 6000 bevestigde ebola-gevallen. Bijna 3000 mensen zijn ook gestorven aan de variant die nu circuleert. Het is de grootste uitbraak van ebola in Congo ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak ook nog altijd niet onder controle. De Congolese overheid zegt wel dat het bemoedigend is dat er toch ook 1300 ebola-patiënten genezen zijn. Bewolkt met buien en lokaal kans op onweer. In het westen is het droger. We halen tot 21 graden. Morgen wolken en opklaringen. Meestal droog. Alleen in het oosten nog kans op een kleine bui in de namiddag. En tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: is free. Yes, and fame.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was deze zomer nog een halve graad warmer dan bij het vorige record. Wie nog een klein bedrag heeft staan op een ongebruikte bankrekening, moet het er snel afhalen. En de meeste mensen zullen vanaf morgen minder vaak naar de keuring moeten. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was, zegt weerman Bram Verbruggen.
3: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar eens een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords. En we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
2: En bovenop die hoge temperaturen was er ook meer zon en minder regen dan normaal.
3: Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
2: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen dan weer door aan hun kinderen die meededen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie. Nu moeten ze ook nog voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroep. Geheim. Een man van 42 is gisteren doodgeschoten door een politieagent in een park in Eupen. Er was eerst ruzie ontstaan tussen de kinderen van 2 families. De ouders kwamen tussen beiden en dat leidde tot een grote vechtpartij. Een vader van 4 kinderen liep met een mes op de andere groep af. En een agent die intussen ter plaatse was, heeft toen 2 keer geschoten. De man met het mes is overleden in het ziekenhuis. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de vechtpartij tussen de 2 families en het comité dat toezicht houdt op de politie, voert ook een onderzoek naar de schoten die de agent loste. Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders komt het vanaf morgen in de staatskas terecht. Steven Rombout, wie moet zich nu haasten?
4: Mensen die nog ergens een slapende rekening hebben, hè, dat is een rekening waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien. Er is bijvoorbeeld 5 jaar lang geen overschrijving gebeurd of er is niet op de website of de app ingelogd. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen of bereiken, moet ze dat geld overmaken aan een kas van de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten.

0: wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op my-fin.be kan je onder slapende tegoeden nagaan of je slapend geld hebt of niet.
1: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. En dat zal voor de meeste mensen betekenen dat ze minder vaak naar de keuring moeten. Trui de Maré zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
2: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden. Ze moeten voortaan niet meer jaarlijks, maar om de 2 jaar in de rij gaan staan aan hun keuringscentrum. En autobussen zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen worden de termijnen geleidelijk versoepeld tussen nu en 2028 van een jaarlijkse naar een 2-jaarlijkse keuring. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan.
1: Vanaf morgen is een helm verplicht op elektrische steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Pas vorige week raakte bekend dat de maatregel op 1 september al ingevoerd wordt. En veel stepgebruikers zijn dus wellicht nog niet op de hoogte. De politie van Antwerpen zal overtreders daarom eerst nog eens vriendelijk wijzen op de helmplicht en pas later boetes uitschrijven, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
3: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig. Dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
1: Vorig jaar waren er zo'n 2500 zware ongevallen met steps en er vielen ook 13 doden. De helmplicht geldt niet voor deelsteps, omdat die begrensd zijn tot 20 km per uur. In Gazastad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die op de vlucht zijn voor het geweld. Sinds oktober vorig jaar is op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza. Maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen niet opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al meer dan 1300 Palestijnen gedood in het gebied. In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag nadat er gisteren een veerboot gezonken was. Zeker 8 mensen zijn verdronken en nog 20 mensen zijn vermist. De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de ferrymaatschappij zijn al een eerste keer voor de rechter gekomen. De veerboot kapseisde kort nadat hij vertrokken was uit Noord-Cyprus richting Turkije. De bemanning verklaarde dat de boeg gescheurd is door de golven. Naast de 8 doden en 20 vermisten konden 240 passagiers gered worden. In Congo zijn er nu al meer dan 6000 bevestigde ebola-gevallen. Bijna 3000 mensen zijn ook gestorven aan de variant die nu circuleert. Het is de grootste uitbraak van ebola in Congo ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak ook nog altijd niet onder controle. De Congolese overheid vindt het wel bemoedigend dat er toch ook 1300 ebola-patiënten genezen zijn. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en dan halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen. Dit nieuws begon met het weer van de voorbije zomermaanden. Met gemiddeld 20,2 graden was het nog een halve graad warmer dan het vorige record van 2018. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00, goedavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was deze zomer nog een halve graad warmer dan bij het vorige record. Drie hoge magistraten moeten voor de rechter komen voor examenfraude. En wie nog een klein bedrag heeft staan op een ongebruikte bankrekening, moet het er vandaag nog afhalen. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was, zegt weerman Bram Verbruggen.
2: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar eens een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook drie nationale hittegolven, 7 dagrecords... 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
1: En bovenop die hoge temperaturen was er de voorbije maanden ook meer zon en minder regen dan normaal.
2: Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234. Liter.
1: Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het zijn drie hoge magistraten, zegt collega Filip Heijmans.
3: Ja, een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Dat is een van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Ook andere kandidaten zouden trouwens vragen hebben gekregen. Die drie magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is. Ze kunnen daarvoor maximaal 5 jaar gevangenis krijgen.
1: In Eupen, de hoofdstad van de Duitsstalige gemeenschap, heeft een agent gisteren een man van 42 doodgeschoten. De politie was opgeroepen naar een park waar een zware vechtpartij ontstaan was. Tussen een Russisch-Oekraïnse familie en een Turks-Koerdische familie. Robin Emons van de Duitsstalige publieke omroep BRF vertelt wat er gebeurd is.
4: Een van de twee groepen vierde daar een verjaardag. De kinderen van beide groepen die kenden elkaar van school en waren samen aan het spelen. Op een bepaald moment ontstond er een ruzie tussen de kinderen. Vervolgens raakten ook de ouders bij het conflict betrokken en liep de situatie verder uit de hand. Volgens het parket zou een man uit de Koerdisch-Turkse groep met een mes in de hand op de andere groep zijn afgestapt. Daarop heeft een politieagent 2 schotten gelost. De 42-jarige man overleed later aan zijn verwondingen.
1: Het comité P zal onderzoeken of de agent juist gehandeld heeft. En er loopt ook een onderzoek naar de vechtpartij en de mesaanval. Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders komt het vanaf morgen in de staatskas terecht. Steven Rombout, wie moet er zich aangesproken voelen?
5: Mensen die nog ergens een slapende rekening hebben, dat is een rekening waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien. Er is bijvoorbeeld 5 jaar lang geen overschrijving gebeurd of er is niet op de website of de app ingelogd. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen of bereiken, moet ze dat geld overmaken aan een kas van de overheid. Tot voor

0: Kort bleef het geld daar 30 jaar lang wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus een ongebruikte rekening heeft met minder dan €250 erop, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je onder het slapende tegoeden nagaan of je slapend geld hebt of niet.
1: Dankjewel, Steven. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Het komt erop neer dat de meeste mensen minder vaak naar de keuring zullen moeten. Trui de Marais zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
2: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden dat hun keuringsbewijs vanaf nu voor 2 jaar zal gelden en dat ze niet jaarlijks naar de keuring moeten gaan. Autobussen, taxis en ziekenwagens zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet langer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan. Volgend jaar komt er nog een belangrijke vernieuwing. Dan verdwijnt de verplichte tweedehandskeuring als het tweedehands voertuig in België wordt aangekocht.
1: Er zijn nu al meer dan 950 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Het aantal vermisten is bijgesteld naar zo'n 4.500. Vanmorgen waren dat er nog bijna 5.000. De zoekacties zijn nog altijd aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders. Zij zouden vastzitten in tunnels waar ze aan het werk waren op het moment van de overstromingen. Reddingsteams proberen met graafmachines in de tunnels te raken en er wordt ook lucht ingepompt, zodat de arbeiders als ze nog leven genoeg zuurstof zouden hebben. Sport Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale voetbalploeg. Van de zomer greep hij met Argentinië nog net naast een tweede wereldtitel. Jonathan met de penning, het is geen grote verrassing dat hij stopt als international?
3: Niet echt, want je kijkt eerst naar zijn leeftijd. Messi is het dus bijna 40. Heeft ook echt alles bereikt. Had na veel mislukte pogingen ook al een wereldtitel gewonnen in 2022. Maar wilde dat deze zomer op het WK in Noord-Amerika nog eens herhalen. De 8-voudige gouden balwinnaar kwam ook nog eens heel dichtbij. Begeleidde zijn Argentinië bijna op zijn eentje naar de finale. Met 8 goals en 4 assists. Maar in die finale was Spanje, zijn andere thuisland, te sterk. Messi maakte zijn debuut in 2005, 21 jaar geleden. En klokt nu af op 207 caps en 125 goals.
1: Bedankt, Jonathan. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen. Na de middag wordt het dan zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen. Dit nieuws begon met de KMI-cijfers van de voorbije zomermaanden. Met gemiddeld 20,2 graden was het nog een halve graad warmer dan het vorige record in 2018. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het zijn drie hoge magistraten, zegt collega Filip Heijmans.
2: Een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Dat is een van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Ook andere kandidaten zouden trouwens vragen hebben gekregen. Die drie magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart. En daaruit blijken nu voldoende aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is. Ze kunnen daarvoor maximaal 5 jaar gevangen. Krijgen.
1: Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders wordt het geld morgen automatisch naar de overheid doorgestort. Het gaat over slapende rekeningen en Steven Rombout vertelt wat we daaronder moeten verstaan.
3: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt.
1: Op de website myminfin.be kan je onder slapende tegoeden controleren of je nog zo'n rekening hebt. In Noorwegen mag Marius Borg Høybu de begrafenis bijwonen van koning Harald, zijn stiefgrootvader. Høybu is de veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koningin Mette Marit. Hij kreeg toestemming van de politie om naar de begrafenis te gaan met zijn enkelband aan. Marius Høybu kreeg in juni 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. En die straf zit hij voorlopig thuis uit. Morgen kan het publiek afscheid nemen van koning Harald. Hij was 89 en stierf vorige vrijdag. Zijn begrafenis is volgende week woensdag. Het dodental na de overstromingen op de grens van Nepal en Tibet is opgelopen tot meer dan 950. Het aantal vermisten is dan weer bijgesteld naar zo'n 4500. Vanmorgen waren dat er nog bijna 5000. De zoekacties zijn nog altijd aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders. Zij zouden vastzitten in tunnels waar ze aan het werk waren op het moment van de overstromingen. Reddingsteams proberen met graafmachines in de tunnels te raken en er wordt ook lucht ingepompt, zodat de arbeiders, als ze nog leven, genoeg zuurstof hebben. Sport Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. Het was een beslissing die pijn deed en nog altijd doet, maar ik voel dat het tijd is, schreef hij op Instagram. Messi is nu 39 en hij begon bij de nationale ploeg in 2005. 4 jaar geleden won hij het WK met Argentinië en deze zomer verloor hij de WK-finale tegen Spanje. Messi scoorde 125 keer in 207 wedstrijden met Argentinië. Hij speelt nu alleen nog voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen en na de middag wordt het dan zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Van de federale politie.
2: Er zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden drugs gevonden. Onder andere cannabis, cocaïne, ja, alle soorten drugs, maar in gebruikershoeveelheden. Er zijn onder andere ook meer dan 62.000 sigaretten gevonden. Iemand die bij had, dat zijn sigaretten die dan op de zwarte markt verkocht worden. Of misschien ook namaak-sigaretten, moet nog verder onderzocht worden. Voor de rest zijn er een heel aantal voertuigen in beslag genomen. 6 voertuigen toch in totaal. Meer dan 9.000 euro cash in beslag genomen. En ook 11 wapens, voornamelijk messen dan.
1: In de Hoge Venen is er vanmiddag een grote opflakkering van het vuur geweest door de stevige wind. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken en kon het vuur indammen. Dankzij het regenweer bleven de effecten van de wind al bij al beperkt, maar de regen en wind bemoeilijken wel het werk van de blushelikopter. Vandaag waren er zowat 70 hulpverleners op het terrein actief en die zullen ook de komende dagen nog blijven daar. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
3: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
1: In Gaza-stad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die door het aanhoudende geweld ontheemd zijn. Sinds oktober vorig jaar is er op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza, maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen nooit opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al ruim 1300 Palestijnen gedood in het gebied. Het weer vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag morgen meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijs-

0: van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. Alles samen zijn zowat 60 mensen opgepakt. Zijn 11 wapens, 9000 euro cash, 6 voertuigen en ruim 60.000 sigaretten zijn in beslag genomen, zegt Ambergé van de federale politie.
1: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
0: Voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marijn zal bij elke editie van de Memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste standplaats in het Brussel Sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. Zo won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Spelen van Montreal in 1976. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen amper 22. Komende vrijdag en zaterdag is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
2: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiekmeetings in de wereld.
0: En de Memorial is zo goed als uitverkocht. Vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

van je glimneusjes in. Een wip van je glimneusjes in. Een glim van je glimneusjes in. Een wip van je glimneusjes in. Een wip van je glimneusjes in.

0: Classics. Radio 1. 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal, en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer, zegt de Prater, moet een nieuw hitteplan klaar zijn.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, het gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkar, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we er natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir van N-VA aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt

0: Radio 1 Classics live.
1: Er zal ik loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
2: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
1: In Frankrijk is voormalig premier Edouard Balladur overleden. Hij was 97. Balladur werd geboren in Turkije en verhuisde toen hij 6 was naar Marseille. Hij behoorde tot de centrumrechtse partij UMP. Hij begon zijn politieke carrière als stafchef van president Pompidou. In de jaren 90 was hij de laatste premier onder president Mitterrand. Daarna wilde hij zelf president worden, maar hij verloor de verkiezingen van zijn vriend, later rivaal Jacques Chirac. Sportwereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. En op de US Open Tennis in New York is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornzi, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag overal zonnig en droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden, zegt de Prater.
2: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
1: Wie in Frankrijk kleren bestelt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit en ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De maatregel geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. De tax komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbui in het noorden van het natuurpark veranderde een beek in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. Wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechter sleutelbeen na zijn val in de rol.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gezegd in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
2: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
1: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet omhoog, zegt ze.
3: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
1: Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Wie in Frankrijk kleren koopt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit. En ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De tax geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. Ze komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien in het noorden van dat natuurpark veranderde een beek plots in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered. Zowat 15 mensen zijn nog vermist.

0: Radio 1 Classics live.
1: 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
2: Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog en tot 22 graden. Zo maandag 31 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1. Radio.

0: of America.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Lokale en federale politiediensten hebben vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd in Brussel op verschillende hotspots van drugs en wapens. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie, in totaal zo'n 600 mensen. Allesamen zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Er zijn ook 11 wapens in beslag genomen, net als 9000 euro cash, 6 voertuigen en meer dan 60.000 sigaretten, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
2: 3 mensen zijn omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Lodelaan-Saar bij Charleroi. De slachtoffers zijn 3 zussen, tussen 30 en 40 jaar oud. Hun wagen botste op een andere auto en kwam tegen een paal terecht. De bestuurder van die andere wagen verklaarde dat hij aan een stopbord was gestopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. Het ongeval gebeurde aan een berucht kruispunt waar nog ongevallen zijn gebeurd. De bouw van een grote balzaal aan het Witte Huis in Washington kan voorlopig doorgaan zoals gepland. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een organisatie die erfgoed wil beschermen had bezwaar aangetekend tegen het project van Donald Trump. Maar dat bezwaar is niet ontvankelijk, oordeelde het Hof. Volgens Trump is het nieuwe gebouw klaar in de zomer van 2028. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4, 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En later vandaag treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Het blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.